0: 272 van vrouw.
1: Van vrouw,
0: dit is van vrouw. 272 van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw, dit is van vrouw,

0: Antes de pasado.
1: Hasta el pesado que San Luis.
0: Ja, ik sta het kaart voor de beetje, dat doe ik dus op de beetje.